Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. 1 persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Ik hou je vast om klem, tot het autobusje rem. Jij stapt op de marspie en trekt me met je mee. Jij hangt al aan.

Hij kan het goed napraten, hij kent het woord voor woord. Bij het afscheid van ons twee, dan zingt hij met ons mee. Geef mij nog een kus.

Ik hoor je vast omklem, tot het autobus je rem. Jij stapt op de marspie en trekt me met je mee. Jij

en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft me nog een kusje. Ting ting, doet de bel, schat, zwabel.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zal handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok.
1: Bokkenwagen spelen en mijn opa was

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefje spelen en mijn

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF

0: waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Blijf als ik kom erop.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig. De 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstof.

0: of subsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Als de politie.

Weet je nog wel hoe jij daar stond te wachten? Het was al overwachten hoe we beiden.

0: En je haar was nat.
1: We trapten samen in een plas.
0: Je merkte het niet eens, omdat dit moment het mooiste van je leven was.
1: Zeg

nog ontzettend leuk dat u erbij bent hier bij de Flevo Zirkenomroep. Want we hebben natuurlijk net 2 minuten stilte gehouden. Natuurlijk ter nagedachtenis van allen die gevallen zijn in alle oorlogen die natuurlijk geweest zijn. En dit was even een stukje muziek van Sunny Day, Eddie Doornbos en de Millers uit het jaar 1946. Wat genaamd was, weet je nog wel, die avond in de regen. Goed, gaan we verder met muziek. Wat we als artiest van de avond hebben gekozen, dat zijn de Bachelors. Hier is Michael Rowe, Your Boat Ashore.

0: En dat waren dus de Bachelors. En die heb ik vanavond even gekozen als artiest van de avond. En dat met Michael Rowe, Your Boat Ashore.
1: Goedenavond.
0: Goed, we doen het maar even zo, want de knopjes willen niet helemaal werken vanavond. Maar goed, we komen daar natuurlijk wel uit. We gaan natuurlijk weer een regulier programma doen met Nederlandstalig, Middel of de Rood. En natuurlijk ook nog een stukje artiesten vanavond. Maar laten we gewoon beginnen met Nederlandstalige muziek tot een 8:30. We blijven nog een klein beetje in de oudheid, waarom ook niet? Deze uit 1962 van de Katinka van de Spelbrekers. Oh.

0: zijn natuurlijk allemaal van die liedjes die je moeder wel eens in de keuken hoorde zingen vroeger. En dat ik toen helemaal niet wist waar dat vandaan kwam. Dit uit 1962 dus, van de Spelbrekers. En dat waren Theo Rekkers en Huug Kok. En ze zongen dus Katinka.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we gaan zo heel langzaam een beetje in de tijd richting het heden. Net waren we in 1962, nu in 1968 met Wim Sonneveld. De kat van Ome Willem. De kat van...

0: geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naartoe?
1: Hey!
0: Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Bonjour en
2: en ze worden ze langzamerhand natuurlijk steeds een beetje meer bekender. Want dit komt dus uit 1968 van Wim Sonneveld. De kat van Ome Willem. Goed, we gaan verder met een heel mooi nummer afkomstig uit het jaar 1971 van Saskia en Serge. De zomer in Zeeland.

luistert natuurlijk nog altijd naar de Flevo Zieken Omroep. En we zijn vanavond eigenlijk een uurtje eerder begonnen. Natuurlijk een aanleiding natuurlijk van natuurlijk het 4e mei. En de 2 minuten stilte die we gehouden hebben om 8 uur. En voorafgaand zijn we eigenlijk begonnen met allerlei stukjes muziek uit de jaren 40. En vanaf dat moment zijn we een klein beetje nu aan het gaan naar het heden. En we zijn hier beland in het jaar 1971 met Saskia en Serge. En dit was dus Zomer in Zeeland. Goed, we gaan verder met een plaatje. Misschien kunt u het nog wel herinneren. Het Simplicisch Verbond. De heren Coat & B. Die brachten natuurlijk ook een stuk plaat uit. Die genaamd was Zoek Jezelf.

0: als muziek afkomstig uit het jaar 1975. En dat van de heren Goat en Bee, die natuurlijk samen toen het Simplistisch Verbond vormden en de platen uitbrachten, waaronder dus deze. Zoek jezelf.
1: U luistert naar de Flevo. Ziekenomroep.
0: En we zijn een beetje op weg naar het heden en dat met de Nederlandstalige muziek. En waren we dus net in het jaar 1975, gaan we nu naar het jaar 1979 met Ben Kramer. Oh, luister toch.
2: Je gaat al dagen niet en je hebt verdriet. Jij kijkt mij niet meer aan. Als ik wat zeggen wil, is je blik zo kil.

muziek uit 1979 en dat van Ben Kramer. Oh, luister toch. Goed, we gaan gauw door. En dat met een plaat uit het jaar 1985 van Dick van Altena. Dom diddly dom. Goed, de knopjes willen niet helemaal werken, dus doen we het maar even gewoon zo. Ik sta

0: was dus muziek afkomstig van Dick van Altena, 1985. Dom Dom, die Lidom.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Goed, het is bijna 9:30. Dat betekent dat we zo direct toch aandacht gaan besteden aan onze artiesten vanavond. En dat zijn de heren van The Bachelors. Maar tot die tijd nog even één plaatje. En daarvoor gaan we richting het jaar 1996. We hadden natuurlijk een leuke serie op de televisie. Waar natuurlijk een aantal dames in speelden die ook aardig konden zingen. En dat waren Linda, Rose en Jessica. En die brachten de plaat uit. En zo vaak werd ook nog een hit. Het nummer Ademnood.

1955 traden ze in een speciale uitzending op van de Ed Sullivan Show. Dat in Dublin. En ze gingen verder als vocal ensemble. En met het lied Diane in 1962 scoorden ze nummer 1 hit in Engeland. En nummer 10 hit in de Verenigde Staten. En tussen 1963 en 1967 scoorde de groep 17 top 40 hits in het Verenigd Koninkrijk. In 1957 werd dus de groep opgericht dus als een mondharmonica trio. En daar een monikoorts opgericht door Jan Stokes en de broers Conlit en Declan Klusky. En nog ditzelfde jaar traden ze dus op in dat Archbishop Byrne Hall in Dublin. Tegen het einde van het jaar 1958 waren ze dus op de radio te horen in het thuisland. Nou ja, het verhaal gaat natuurlijk heel lang verder. Ze hebben natuurlijk heel lang nog gespeeld. En als ik het een klein beetje zo bekijk, heeft dat geduurd tot aan 1984. Dus best wel wat jaren. En ik noemde net al even, ze hadden dus een hele grote hit in het begin van de jaren 60. Met het nummer Diane.

omdat het natuurlijk vanavond een beetje een speciale avond is, heb ik even heel vluchtig gekozen voor een groep met de naam The Bachelors. En dit was het nummer Diamonds Are Forever, wat natuurlijk ook vertolkt is door niemand anders dan Shirley Bassey. En natuurlijk in verband met de James Bond film die in het jaar 1971 is uitgebracht. En The Bachelors, dat was eigenlijk een Ierse popgroep die in 1957 is opgericht in Dublin als de Harmony Chords, een mondharmonica trio. In 1959

0: En ik kan eigenlijk niet anders zeggen dat het gewoon een heerlijk nummer is van The Bachelors, onze artiesten vanavond. Diane.
1: Flevo, Zieken Omroep.
0: Goed, we zijn natuurlijk straks een beetje geëindigd met het jaar 1995. En dat mag gelijk een hele grote sprong maken naar de hitparades van vandaag, want daar hebben we nog helemaal geen aandacht aan besteed. Een groepje is hopelijk wel een beetje te beluisteren, namelijk Dave & Terms. En dat nummer is genaamd The Wayne Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

Brown eyes. En dat was Dave and Thames and Rain Dance. En ja, de regendans, dat deden natuurlijk de Indianen vroeger om een beetje de regen te krijgen. En misschien heeft het hier ook wel een klein beetje geholpen, want ja, we hebben behoorlijk wat last van de droogte. Ja, als je dan dit soort muziek beluistert en je vergelijkt dat dan met wat tegenwoordig beluisterd wordt of gemaakt wordt, ja, het verschil is dan eigenlijk wel heel erg groot. Het is maandag, een speciale maandag, 4 mei herdenkingsdag. Dit zijn de mama's en papa's.

0: De dag dat je niet kan vertrouwen, dat zingen ze dan zo ongeveer. Maar wij doen natuurlijk in ieder geval ons best om er iets moois van te maken. Zo op het eind van de avond op het programma Los Verband. Dat met de muziek van de mama's en de papa's.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En voor de volgende gaan we naar het jaar 1976 met Cotton Lloyd en Christian. I Go To Pieces.

dat een beetje uit de categorie eendagsvliegen. Het zijn van die groepjes die één keer een grote hit hadden en daarna nooit meer wat lieten horen. Cotton Lloyd en Christian en dat nummer genaamd I Go To Pieces. Laten we het eens hebben over Taylor Swift. Die heeft tegenwoordig haar beeldmerk laten registreren, zodat mensen daar niet meer met AI overweg mee kunnen. Maar gelukkig, ze maakt ook nog steeds muziek. Een van de laatste plaatjes is deze: The Fate of Ophelia.

Dat is muziek afkomstig van Taylor Swift. Ooit is begonnen natuurlijk als gewoon country zangeres. En tegenwoordig is ze gewoon heel erg populair. En volgens mij heeft ze er ook al heel veel geld mee verdiend. Goed, ik kijk naar de klok. Het is ondertussen bijna 5 minuten voor 9 uur. En ik luister altijd naar de Flevo Zieken nummer op. En voor de volgende gaan we naar het jaar 1992 met Charles en Eddie. Would I Lie to You?

Lekker plaatje dat afkomt van Charles en Eddie. Would I Lie to You? En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1992. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws. En dat doen we even met een stukje instrumentale muziek uit het jaar 1960 van Doe en Eddie. En dat is genaamd Jazam. Blijf luisteren, want ik kom zo direct weer terug met onze artiest van de avond. En dat zijn nog altijd The Bachelors.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

Maandag 4 mei van het jaar 2026 en een beetje een onverwacht mooie artiesten vanavond. Zo zeg ik het nu zelf nadat ik er 5 nummers van gehoord had. The Bachelors en in the Chapel of the Moonlight. Goedenavond. Leuk dat je in ieder geval dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij je nog tot aan 10 uur. We beginnen met country, we hebben straks aandacht voor klassiek en ook nog wat easy listening. Maar laten we gewoon lekker beginnen met country muziek. En dat is natuurlijk altijd heel erg divers, dus hou je vast. Tot aan 9:30 gaan we draaien. Bijvoorbeeld deze van de Flatland Cavalry. Never Coming Back.

0: En we hebben natuurlijk altijd wel wat aandacht voor de country muziek. Natuurlijk moderne country muziek, zoals deze van de Flatland Cavalry. En dan nummer wat is genaamd Never Coming Back.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we gaan rustig door. En de volgende mag er ook zeker zijn van Ty Myers. Hier is Meneer.

0: muziek afkomst van Ty Myers, Me Neither. En deze Ty Myers is eigenlijk een beetje een artiest die allerlei soorten muziek een beetje door elkaar mixt. Bijvoorbeeld blues, rock, soul en ook een beetje country. Dat was met deze wel een klein beetje te horen.
1: U luistert naar de Flevo
2: Ziekenomroep.
0: We gaan gauw door. En de volgende is weer een beetje heel anders. Een dame met de naam Andrea Crawford Cole. Three Sweets of the Valley Boards.

0: Lijkt dat het er ook heren zijn die Andrea heten. Andrea Crawford Cole en Three Sheets of Valley Forge.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we blijven nog een klein beetje in dit tempo zitten. We gaan gewoon door met Jacob Wilson. Sunshine and Summer.

0: Dat zijn nou typisch van die plaatjes die eigenlijk zou kunnen draaien als je een heel lange auto in moet maken. Dat is misschien ook wel een reden dat countrymuziek zeker heel erg populair is bij vrachtwagenchauffeurs, want die doen dat ook niet anders. Zoals deze van Jacob Wilson, Sunshine and Summer.
1: Flevo's, je kan omroep.
0: En we gaan gauw door met de volgende van de Nitty Pine String Band.
2: Blue Moon of Kentucky.

0: zou natuurlijk heel graag een dansje willen doen, maar laten we dat maar even niet doen. Krijg vast ruzie met de verpleging. De Naughty Pine String Band en Blue Moon of Kentucky.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: We zijn nog lekker bezig met het draaien van country muziek. Dus dan doen we nog even tot aan 9:30. Dan nemen we natuurlijk wat aandacht voor klassieke muziek. En wat dat gaat worden, het is voor mij natuurlijk nog even net zo'n grote verrassing als voor u. Ondertussen kunnen we luisteren naar Peggy Cole. More Cows Than Cowboys.

0: to Cowboys, dat ligt natuurlijk nog wel een beetje goed in het gooien, want dat kennen we wel. Maar Cowgirls, more cows than cowgirls. En dat werd in ieder geval gezongen door niemand anders dan Becky Cole.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: En ik denk dat we er nog wel een stuk of twee kunnen doen voordat we toestaan aan de klassieke muziek. En deze is bijvoorbeeld afkomstig van Danny Kensie, die genaamd is Smoke Mountain Rain.

heerlijk plaatje. En dat afkomstig van ene meneer Danny Kensie en de Smoke Mountain Rain. Goed, we gaan even nog één plaatje doen. Voordat we zo direct gaan luisteren naar de klassieke muziek. En dat ene plaatje, dat is afkomstig van Shelley Lawson. En die zingt dan ook Grandma's Window.

0: said to me.
1: Dat was even onze country muziek voor vanavond. Shelley Lawson en Grandma's Window. Het is ondertussen 9:58, dus hoog tijd voor klassieke muziek. Ik heb een stuk uitgekozen van Ludwig van Beethoven. Symfonie nummer 7 in A, opus 92. Het Allegretto, en dat wordt gespeeld door het Philharmonia Orchestra.

Het is 2 minuten over 9:30, dus hoog tijd voor klassieke muziek. Ik heb een stuk uitgekozen van Ludwig van Beethoven. Symfonie nummer 7 in A, opus 92. Het Allegretto, en dat wordt gespeeld door het Philharmonia Orchestra.

0: was dus een stuk gespeeld door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Kurt Zanderling. Een compositie van Ludwig van Beethoven. Symfonie nummer 7 in A, opus 92. En het Allegretto, en daar een stuk in ieder geval van. En bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan ook naar de Flevoziekenomroep. Op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Daar zit collega Arie Oberendorf op deze stoel. En die weet er ook echt van alles over te vertellen. En uiteraard, hij draait de mooiste stukjes muziek.
1: Flevoziekenomroep.
0: Goed, we zijn in ieder geval toegekomen aan ons laatste onderdeel voor vanavond. En dat heb ik een beetje easy listening muziek genoemd, want dat zijn natuurlijk een beetje de plaatjes die kunnen voorbij komen in de poging wat te gaan slapen straks. Maar wacht er in ieder geval even mee tot aan 10 uur, want dan kunnen we nog even lekker luisteren. Gaan we beginnen met de muziek van de Eagles. Hier is de New Kid in Town.

0: En als u toevallig zit te luisteren in de FC Tomap, hap, moet ik zeggen, dan ziet u misschien wel dat het een beetje fonetisch is geschreven. De Eagles. De New Kid in Town in ieder geval. Afkomstig uit het jaar 1977. En dat is natuurlijk als onderdeel van de East Listening muziek is die we nog even draaien tot aan 10 uur.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En we zijn natuurlijk vandaag eigenlijk begonnen met hele oude muziek uit de jaren 40. En daarna zijn we een beetje met sprongetjes doorgegaan naar het heden van vandaag. We gaan nu weer even terug naar de jaren 60 met Jewel Atkins. Hier is The Birds and the Bees. Let me

0: En in het Nederlands noemen we dat natuurlijk de bloemetjes en de bijtjes. Maar in het Engels noemen ze dat de birds and the bees. En daar zong Jewel Atkins over. En dat ergens in de jaren 60.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, we zijn nog een beetje bezig met easy listening. En net was toch een aardig klein beetje de tempo erin. Dus weet je wat, we gaan het even een beetje rustiger aan doen. En uiteraard, het gaat er over de liefde, want zo gaat het heel veel met liedjes. En that's what love is all about, gezongen door Michael Bolton.

0: Een nummer gezongen door niemand anders dan Michael Bolton. And that's what's love all about. Jawel.
1: Dit is de Flevo.
0: We zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening muziek. En vandaag staat toch een beetje de oude muziek in de belangstelling. Dus waarom gaan we er niet gewoon lekker mee door? Zoals deze met Phil Phillips and the Twilights. The Sea of Love.

0: Even lekker ver terug in de tijd met Phil Phillips en The Twilights and The Sea of Love. En misschien de mensen die het ook wel kennen in de uitvoering van Tony Trippers.
1: Flevo, zieken omroep.
0: Ja, het brengt allemaal vandaag een klein beetje anders. Dus ik moet wat handelingen doen om de geluidjes tevoorschijn te toveren. Maar dat doen we het uiteraard graag. Dit is een Romantica van Ken Dodd.

0: Een stukje muziek van Ken Dodd en Romantica. En deze Ken Dodd was eigenlijk een, buiten een zanger ook een acteur, een entertainer, maar hij was ook buikspreker. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Dan pak je natuurlijk wel een beetje het begin van de vorige eeuw ondertussen, want zo ver is die plaat misschien al terug. Door met Robert Coulet, You're Breaking My Heart.
1: You're breaking my heart, 'cause you're leaving. You've fallen for somebody new. It isn't too

0: Robert Coulez, weet je, deze beste man. You're breaking my heart. En deze Robert Coulez was eigenlijk afkomstig uit het Frans-Canadese.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: En we blijven nog even lekker rustige muziekjes draaien. Ik denk dat we nog misschien twee kunnen doen. Wat misschien een beetje krap, maar goed, we gaan ons best doen. Afkomstig van Nick Palmer is dit. You're the only real thing.

Ja, en niet de gebruikelijke herhaling zoals u van dit programma gewend bent, van de uitzending van zondag. Dit is een extra uitzending van Flevo Zondagochtend, de klassiek. Een live uitzending in verband met 5 mei 2026, Bevrijdingsdag. En ik liet u de muziek voor de koninklijke vuurwerk, voor het koninklijk vuurwerk horen van Handel, Firework Music. Wat hij schreef in 1748, de gelegenheid van de Vrede van Aken. Ik ga een beetje terug in de tijd met Handel. In 1713 schreef hij het Utrechter Te Deum. Dat was het einde van de Spaanse successieoorlog. En dat is ook het einde van de grootmacht, van de Republiek de Nederlandse grootmacht. Want de Franse onderhandelaar zei van we vergaderen bij u, over u en zonder u. Enfin, de Spaanse successieorde kwam omdat de laatste Spaanse Habsburgkoning Karel II stierf zonder kinderen. En toen was er een strijd voor de opvolging die heel Europa in zijn band hield. En toen deze vrede werd gesloten in Utrecht in 1713, toen schreef Handel een Utrechter Te Deum en een Utrecht Jubilate, dat staat in D grote. Van het Utrecht Te Deum laat ik u het derde deeltje horen, The Glorious Company of the Apostles, Thou art the King of Glory. Dus het glorieuze gezelschap van de apostelen en u bent de koning van de glorie, hè? Ja. U hoort onder andere het koor van de Christ Church Cathedral Oxford, de Academy of Ancient Music en nog solisten, die zal ik u straks noemen. En het geheel staat onder leiding van Simon Preston.

Plooi. Uit het Utrechtse Te Deum van Händel, ter gelegenheid van de Vrede van Aken. Nee hoor, de Vrede van Utrecht, neem me niet kwalijk, 1713. En Händel schreef daar ook nog een jubilate voor, het Utrecht jubilate in Degro. Trouwens, het Utrechtse Te Deum staat ook in Degro. En daar laat ik u het laatste deeltje van horen. Glory to the Father.

Ja, u hoorde zojuist uit het Utrecht Jubilate in D van Handel, Glory to the Father, uitgevoerd door de Academy of Ancient Music en het koor van Christ Church Cathedral Oxford, onder leiding van Simon Preston. En waren die voerde het Utrecht Jubilate, het Glory to the Father, het laatste deeltje ervan uit. Daarvoor hoorde u een deeltje uit het Utrecht Te Deum. Was met hetzelfde dirigent, orkest en koor. En met de solisten Emma Kirby en Judith Nelson sopraan. Charles Brett countertenor. En de tenoren Rogers Coffee Crump en Paul Elliott en de bas David Thomas. Zo, dan bent u op de hoogte van alles. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur door met dit live programma ter gelegenheid van Bevrijdingsdag 2026. En dan open ik met Van Vaughan Williams The Lark Ascending. En ik leg u straks wel uit waarom ik dat met dat specifiek werk doe. En tot het nieuws van 11 uur nog een klein stukje van Alcester, van Gluck, de Ouverture.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van €43.000. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie, vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Omroep met Harry Oberendorf.

Ja, dat klopt helemaal, dames en heren. Maar dit is niet de herhaling van het programma van afgelopen zondag, wat u gewend bent te horen op deze dinsdagochtend. Maar een extra programma wat ik heb mogen maken van mijn collega's van de Flevo Zieke Omroep ter gelegenheid van Bevrijdingsdag 2026. Dus een extra live programma. Een versie van dit programma, laat ik het zo zeggen. En ik opende dit tweede uur met van Ralph Vaughan Williams, The Lark Ascending, uitgevoerd door Iona Brown Viool en de Academy of St. Martin the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner. En dat doe ik omdat ik gisteren het genoegen had een herdenkingsconcert mee te maken in de kunstlinie in ons mooie Almere. En dat werd gegeven door Igor Ruhatse en onze Almeerse stervioolist. En hij werd in de piano begeleid door Sander Sittig. Ab Nieuwdorp gaf een geweldige presentatie. Dat deed hij echt heel goed. En er was ook nog spoken word artiesten, Sandy Bosmans en Seyoun Stinken, die ook een fraaie bijdrage leverden. En Igor en Sander speelden onder andere van Ralph Vaughan Williams, The Lark Ascending, de leeuwerik die opstijgt, een romance voor viool en piano. En ik liet u de orkestversie horen. En opnieuw vertelde er een verhaal bij van Ralph Vaughan Williams. Dat was in 1914, nog voordat de oorlog uitbrak in augustus van dat jaar. En Vaughan Williams was bezig bij de klippen van Dover en op het strand waren militaire oefeningen gaande. En Vaughan Williams hoorde een leeuwerik en noteerde wat noten. En toen zag een veldwachter, een koddebeier, zag hem en die herkende het notenschrift niet en dacht dat Vaughan Williams een code dingen schreef over die manoeuvres tijdens de legeroefeningen. En hij arresteerde Vaughan Williams, die vervolgens een dag en een nacht in de gevangenis moest doorbrengen. Maar het is gelukkig goed afgelopen en we danken dit stuk The Lark Ascending aan Vaughan Williams aantekeningen in 1914. En hij speelde ook, Igor en Sander speelden ook van Olivier Messiaen, Thème et Variation. En dat schreef Messiaen in 1932 voor het huwelijk met zijn eerste vrouw. En Igor en Sander gaven er een geweldige uitvoering van. En ik heb er eentje van door Janine Jansen, viool met Itamar Golan aan de piano. Ook een prachtige uitvoering. En Messiaen zat in de oorlog nog in een soort, soort gijzelaarskamp. Ook wel een concentratiekamp hoor. En hij componeerde daar Quatuor pour la fin du temps. Een kwartet voor het einde der tijden. En dat voerde hij uit met een krakkemikkige piano. Een krakkemikkige klarinet werd bespeeld. Een viool die met elastiekjes aan elkaar hing. En een cello die ook in topkwaliteit was. Maar Igor en Sander speelden gisteravond de Thème et Variation. En dat laat ik u zoals gezegd nu horen.

een programma opgenomen trouwens, omdat zij niet meer mocht optreden in de Tweede Wereldoorlog. En ze wilde ook geen lid worden van de Cultuurkamer. Dus dan was het helemaal einde oefening, maar ze heeft wel doorgecomponeerd. En daar kwam die sonate voor viool en piano uit voort. En dan heb ik hier een stuk wat zij in 1923 schreef, poem, dus gedicht voor cello en orkest. En ik laat u dat om Henriette te eren horen. En dat wordt uitgevoerd door het Nederlands Radiokamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard. En de cello-solist is Dimitri Verstman. Henriette Bosmans.

U hoort het, dames en heren. Ook in Nederland werd en wordt trouwens prachtige muziek geschreven. U hoorde van Henriette Bosmans Poème voor cello en orkest. Ze componeerde dat in 1923 en het was 28 jaar. Het wordt hier uitgevoerd in Nederlands Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard met Dimitri Versman op cello. En ik liet dat horen omdat gisteren bij het herdenkingsconcert in de kunstlinie van Igor Ruhatse en Sander Sittig een sonate voor viool en piano werd uitgevoerd van Bosmans, maar daar heb ik geen opname van, want die is pas in 2021 ontdekt. Ik weet trouwens ook helemaal niet of daar überhaupt een commerciële opname van bestaat. Maar ik ga verder met een klein concertino van Leo Smit. Dat is een Joodse componist die in 1943 is vermoord in Sobibor. En zijn muziek komt steeds meer in de belangstelling. En die wordt dus dan ook bevrijd, als het ware. Het concertino heeft als tempo-aanduiding Allegro Vivace. En het wordt ook weer uitgevoerd door het Nederlands Radiokamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard. En de cello-solist in dit stuk is Pieter Wispel bij. Leo Smit, concertino.

Ja, dat was het concertino van Leo Smit, een Joodse componist, vermoord in Sobibor 1943. Het heeft als tempoaanduiding Allegro Vivace en het werd hier uitgevoerd door het Nederlands Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard met als cello-solist Pieter Wispelbij. En dit programma Vreven Zondagochtend Klassiek voor deze bevrijdingsdag 2026 heb ik samengesteld met een beetje beschouwende thema's, moet ik u zeggen. Maar goed, de bevrijding is natuurlijk ook reden tot opgewekt feestplezier. En dat begon al vrij snel in 1945 met dit nummer wat u ongetwijfeld zult herkennen.

Ja, terwijl Doris Day aan een sentimental journey begint. Kom ik stilaan aan het einde van dit programma Vreven zonder ochtendklassiek, een extra programma op deze dinsdag 5 mei 2026, Bevrijdingsdag.

2026. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u natuurlijk een heel goede bevrijdingsdag en heel voorspoedig herstel, nou even in het ziekenhuis moet blijven. En dan neem ik nu afscheid van u. U kunt vanmiddag nog luisteren naar mijn collega's Fred en Arend met Fred's Music Mix. En vanavond hebben we Truus en Jan van 8 tot 10 als pleister op de wonden. En Fred's muziek is trouwens van 2 tot 4. Dat kunt u zo meteen doen. En woensdagochtend, dus morgenochtend van 10 tot 12, doen Jan en Joop het testament uit de 60e jaren. Ook warm aanbevolen. Dat was het. Dag.

0: U luistert.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan, anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: aflevering van Ziekenomroep.
1: Als je denkt haar te begrijpen, zit je er verschrikkelijk naast. En als jij hem zit te knijpen, blijft zij kalm, maakt ze geen haast. Als je hoopt haar te verrassen, doet ze net of ze niet ziet. Ze kan 20 jurken passen, maar de mooiste vindt ze past net niet.

met jou bepraat, waar jij die andere vrouw van kent. Alles heeft ze in de gaten, alles waar jij blind voor bent. Ze is een vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 2:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor €95 gemiddeld €2,63 per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op €2,58 per liter. En in 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te de-escaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. Dan nog goed weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Zie

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een drone heeft afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contanten, stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond, het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Periode in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Evo Ziekenomroep.
1: Het is maar dat je het weet, hè? Daar zijn we weer.
2: Op deze zondige dinsdagmiddag.
1: Heel veel zin in, toch?
2: Maar we gaan eerst even plaatjes doen.
1: Een dolle boel ervan maken, toch?
2: Nee, ik heb er enorm zin in, maar we gaan eerst platen draaien. Climax Blues Band.
1: Wat zei je?
2: Die kennen we wel, hè?
1: Ja, Couldn't Get It Right.
2: Yes.

0: Dat is leuk om te zien hoe een hit eigenlijk kan ontstaan door wat druk van buitenaf. Want dat album Gold Plated uit 1976 van deze Climax Blues Band, ja. die had een hit nodig. En die platenmaatschappij die drong daarop aan. En die bassist Derek Holt die later zei, nou, ik heb het gewoon geschreven uit het niks. Ja, de nummer 10 in de UK.
1: De platenmaatschappij heeft er behoefte aan, hè, aan een hit.
0: Ja.
1: Want een hit is natuurlijk toch een singeltje wat uiteindelijk het uithangbord van de LP's, want aan singeltjes verdienen ze niks.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Tenminste, ik heb het nooit gezien dat er echt veel geld aan een singeltje verdiend werd.
0: Nee.
1: Maar de albums wel.
0: Ja, ja. Eyes of Blue, Paul Garrick.
1: Heerlijk.
0: Wat kun je daar nog, ja?
1: Ja, Paul Garrick, in hoeveel bands heeft hij niet gezeten?
0: Nou, ik zal ze opnoemen.
1: Okay.
0: Hij werkte met Ace. Squeeze.
1: Ja.
0: Mike and the Mechanics.
1: Ja.
0: The Living Years. Ja. En
1: Living Roxy Years Music. Ook?
0: Ja. Ja. En Roxy Music.
1: Ja, Roxy Music.

0: insiders die noemden, of die beschouwden hem als de beste witte soulzanger van zijn generatie.
1: Absoluut. Ik zou een hele kleine anekdote.
0: Ja.
1: Er kwam te sprake net Roxy Music. En er was er Theo Stocking. Die had een nacht of een avond. Ja, een nachtprogramma. Want het begon na 12 uur. En dan begon hij altijd met If There Is Something. En ik heb daar dus jaren ging ik laat naar bed om die plaat te horen in bed. En dan If There Is Something van Roxy Music.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen wist ik nog niet dat het van Roxy Music was. En toen ik pas bij Polydor ging werken, kwam ik erachter dat dat die live uitvoering die Theo Stocking draaide, de discjockey van Radio 3, toen ter tijd bij de KRO, dat een live uitvoering was van Viva Roxy Music.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan we binnenkort die live uitvoering ook een keer in ons programma draaien. Het is de meest indrukwekkende uitvoering die in een studio uitvoering niet zo mooi was als de live uitvoering van If There Is Something.
0: Oké, maar Bellamy, wat denk je dan?
1: Ja, de T-shirt, hè?
0: T-shirt, ja.
1: Met Peter Petro.
0: 1967, Delft.
1: En daarna kwamen de pret-sigaretten, oftewel She Likes Sweets.
0: Ja, maar Bellamy, het bereikte, dat is wel uniek, hè? De Amerikaanse Billboard 100.
1: Ja.
0: She Likes Weeds is een beetje minder bekend, maar wel een typisch T-shirt-nummer.
1: Het was toen baanbrekend, hè, dat we die pret sigaretten.

0: Frans van Eyck op de piano.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hij heeft ook nog allemaal mooie liedjes geschreven.
1: Ik kwam hem eens een keer tegen in Delft, in de macro.
0: In de macro?
1: In de macro.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ze zingen ook over dat ze op een broem vlogen. Op een bezem.
1: Oh ja.
0: Flying on the broom.
1: Ja, flying on the broom.
0: Je weet waarom ze heksen wel op een bezem kunnen vliegen, hè?
1: Ik heb geen idee.
0: Nou, op een stofzuiger lukt het niet.
1: Nee, dan moet je met de snoer zitten dan.
0: Ja, zit je met de snoer.
1: Ja, ja. Maar Fine Young Cannibals gaan we draaien.
0: Ja, met Ronald Gift als zanger.
1: Ja, en die Cox, David Steele. Ja?
0: Altijd zingt hij met een knijper op zijn neus.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat dat is.
1: Ja, dat was een leuk weetje dat de naam Fine Young Cannibals komt van een schilderij van Fine Young Cannibals van John Everett Millais.

0: genieten met heel veel pret naar Aart en Fred. Elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Stem af op internet of via streaming. Wij zijn er voor u bij de Flevozieken Omroep.
1: Hier Radio Oranje.

0: Dat is leuk, hè? Dan zie je dat bootje in die gracht met de koninklijke familie. En dan draaien ze maar rondjes. Hè? Daar komt er eigenlijk geen eind aan.
1: Mensen weten niet dat ze de eerste 17 minuten werkelijk een flitsende start gemist hebben. Ja. Maar het is niet anders.
0: Nee.
1: We gaan nu gewoon door met waar we waren.
0: Juist.
1: En wat de bedoeling was. Elvin Bishop, Rock My Soul op 5 mei.

0: los.
1: Ja, ja,
0: en er komt toch iemand binnen die gaat, zegt, ik ga feesten. Ik ga helemaal los. Ja, 5 mei. We hebben hier toch in Almere ook het 5 mei festival. Hier bij het grote plein.
2: Een soort, ik zag zoveel mensen in de bus helemaal vol.
0: Oké, ik zou één ding even meegeven voor als je naar het feest gaat. Niet meezingen. Want er is weinig behoefte aan je stem.
2: Nou.
0: Veel plezier, hè? Joep, doei.
3: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 met Aart en Fred.
4: Ja, gezellig.
5: Dat is lang geleden, zeg.
4: En hoe gaat het?
5: Goed.
6: Flevo's, je kunt omroepen.

0: Nou, als je nagaat dat Jeff Lynne, die schreef dat nummer in een Zwitsers chalet. En na twee weken van mist en regen, slecht weer, brak ineens de zon door. En toen viel het nummer samen met 13 andere songs binnen twee weken.
1: Wat een ongelofelijke prestatie.
0: Ja, dat is niet niks.
1: Je hebt wel guilty pleasure. Of nee, hoe heet dat? Een bucketlist. Hè?
0: Oh ja. Ja.
1: Nou, op mijn bucketlist staat, het gaat niet lukken hoor. Het gaat echt niet lukken, want het schijnt niet zo goed met de gezondheid van Jeff Lynne te gaan. Want hij heeft de laatste dingen van Electric Light Orchestra of afgezegd. Mm-hmm. Deze laatste tour. Maar om nou met een kast, gewoon een kast met een lampje. Hoeft helemaal geen speaker in te zitten of niks. Maar gewoon een kast met een lampje achter me. Mm-hmm. En een gitaar met snaren, maar niet aangesloten, niet aan of niks. En een microfoon voor me. En dat ik alleen playback gewoon een half uurtje mee mag doen. En dan kijken naar het publiek van Electric Light Orchestra. Dat zijn allemaal geestverwanten van mij. Ja. Want Jeff Lynne is voor mij gewoon wel de allerbeste. Zelfs over de Beatles heen.
0: Ja, misschien zou dat een leuk idee zijn met zo'n virtual reality bril op. Ja. Hè? En dan zie jij jezelf
1: je helemaal.
0: Dat je de zaal
1: in kan kijken naar hem.
0: En dan zie je allemaal al die mensen weglopen. Zo zie je dan.
1: Mijn broer in Canada, die is naar Montreal gegaan. Die is zelfs het hotel ingegaan. Ja. En die heeft dus gewoon, die had nog nooit ILO gezien.
0: Nee.
1: En die heeft dat, die heeft ook zijn droom waargemaakt door een concert in Montreal in een ijshal van weet ik veel hoeveel mensen. Mm-hmm. En dan hij was ook helemaal onder de indruk van het spektakel. En natuurlijk van die muziek, waar we ook al kennen.
0: Ja, ja. Hello, it's me.
1: Tot Rundgren.
0: Ja, het leuke is dat het gaat eigenlijk, het liedje is geïnspireerd op een jeugdliefde. Wie is vader, zeg maar, hem letterlijk met een tuinslang had verjaagd. Ja.

0: weet je, min of meer een beetje moeilijke muziek, hè, van Todd Rundgren.
1: Ja, ja, ja.
0: Tijdens het bezoek van onze vriend Leo van de Goot. Mm-hmm. Die had het over het Lagarde, dan vriendje van hem. Alfred Lagarde ook een hele grote Todd Rundgren fan was.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, maar het is ook heel goede muziek op zich. Helemaal niks meer.
0: Ja, op de een of andere manier krijg ik niet mijn armharen omhoog te vonden. Ik raak er niet. Ik zit meer naar de techniek te luisteren dan naar de muziek. Als ik heel eerlijk ben.
1: Nou ja, wij waren van de week aan zee. Vorige week vrijdag.
0: Ja, in Noordwijk?
1: Ja, in Noordwijk. En het was ontzettend warm weer. Het was echt heel erg mooi. En toen dacht ik, nou, dansen aan zee. Kwam in één keer. Bluf naar boven.
0: Ja, en lekker plaatje.

0: totale bluf.
1: Het is één grote bluf, is het.
0: Eén grote bluf. Jan die liep over een gracht en die kijkt naar de overkant.
1: Ja.
0: En die denkt, hé, daar loopt Kees. En Kees aan de andere kant, die denkt aan de overkant, die zegt, hé, het lijkt wel of Jan daar loopt. En ze lopen langs de grachten en komen bij een brug, komen elkaar tegen. Wat denk je?
1: Geen idee.
0: Zijn ze geen van beiden?
2: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 met Aart en Fred. Ja.

nou, we hebben deze plaat moeten kanten. Denk aan ons, aan mijn, in ieder geval, drive-in show periode bij Veronica. En als we dan in Limburg waren, dan waren we... En het was niet zo gezellig, want het, ik weet niet, op de een of andere manier had ik geen klik

0: met het Limburgse publiek. En zij niet met ons. Want wij waren dan echt Hollanders, zoals ze dat noemden. En dan als we bestelbaar speelden, dan wisten we zeker dat we 10 minuten later aan het inpakken waren. Want dan begon het grote knokken in die discotheken en feesttenten in Limburg. Gingen ze pogoen en dan gingen ze vechten. Dus zeiden, jongens, bestel maar. Hey, Jansenbach, of nee, Rowan Heze. Nou, en dan knokken en dan kwam die baas van de zaal. Je weet toch dat? Ik zei, nou, wij weten niks. De plaat wordt constant aangevraagd en dan draaien we hem gewoon. Ja. Nou, 10 minuten later stonden we lekker in de auto. Doei, 11 uur vroeg thuis Limburg. Doei.
1: Van Morrison.
0: Ja, vriend van de show.
1: It wasn't for Ray.

0: Nou, dat was natuurlijk een hommage aan Ray Charles, hè?
1: Ja.
0: Was die enorme inspiratiebron voor...
1: Voor wie niet.
0: Van Morrison zeker, in dit geval.
1: En 5 juli, hè? Ja. Zitten we weer. Rij 5. 5 juli.
0: Dan zijn we er. Bad Heart. Ja, dat is... Face Forward, wat we gaan draaien. En eigenlijk is het ook bekend als Face Forward Sun. En het verscheen op haar album 37 Days uit 2007. Ze heeft trouwens een enorme grote fanbase hier in Europa.
1: Schrok al.
0: In Nederland en in België. Ja.
1: En, ik denk, je gaat iets van Paul Vlaanderen vertellen.
0: Nee. En dit nummer speelde ze live voor het eerst in de boerderij in Zoetermeer.
1: Leuk.

internet en via diverse streamingdiensten zijn wij te vinden. Heel veel luisterplezier met Fred's Music Mix bij de Flevozieken Omroep.

0: zelfs. Ik kom daarop dansen.
1: De broers Marvin en Alex Gibson uit Guadeloupe.
0: Zijn zij genoemd naar de gitaar of is de gitaar naar hun genoemd?
1: Nou, ik denk dat zij naar de gitaar genoemd zijn.
0: Guadeloupe, weet je, Guadeloupe, dat is een eiland.
1: Antillen.
0: Een tropisch eiland. En daar wordt dat schitterend leuke televisieprogramma. Nou, daar kom ik straks op terug. Gaan we eerst even een bakje doen?
1: Gaan we even een bakje doen.
0: Gaan nu even plaat voor Rob Jetten. Zullen we deze doen?
1: Ja, here have to go, hè?
0: Here have to go.
1: Ja. Rob Raikkonen.
0: Mag je niet zeggen.
1: Nou ja, het is toch een dolle dag. Maakt niet uit. Oké, met dit nummer gaan we naar het nieuws van 3 uur.
0: Ja.
1: Op deze bijzondere dag.
0: Op deze prachtige
1: dag.
0: Binnenweekse dinsdag.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog goed weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: begin van de show al gedraaid, maar toen zaten we nog niet online. En deze is nu in de tweede uur natuurlijk een prachtige opening op 5 mei.
1: Tuurlijk, freedom.
0: Donderdag niet, maar vandaag wel.
1: Hey. Donderdag worden we herhaald, hè, voor de liefhebber.
0: Ja, dan kunnen spelen we weer 5 mei.
1: Ja, ja, ja.
2: Over Radio Oranje.
0: Ja. De volgende plaat, dit is Dreadlock Holiday van 10cc. Dan weten we waar 10cc vandaan komt, de naam althans. Maar die plaat was geen hit. Helemaal geen hit. Hij kwam in de top 30. Daar bleef hij ongeveer hangen. In de top 40 bleef hij de 30, 25. Daar bleef hij. En toen kwam de clip met het filmpje bij het zwembad. Ja. En de rest is history. Dikke top 5 plaat.

0: Ik had dat niet verwacht hoor, maar het hele ziekenhuis is donker.
1: Ja, ze gaan in één keer overal aan die knop hangen.
0: Het is maar een liedje. Het is maar een liedje.
1: Ja, kappen nou. Ja, doe maar weer aan.
0: Het is niet serieus.
1: Ja, maar in het begin vraagt hij het heel vriendelijk. Hè? En ja. Later wordt het toch een beetje opdringerig. Hè?
0: Ja, maar ook wel. Ja, maar een enorme poëtische zanger. Hè?
1: Geweldig. Ik ben een enorme fan van de Dijk.
0: Ja.
1: Aardige jongens ook trouwens.
0: Ja, ja zeker.
1: By the way. Doorbraak van
2: ABBA. De allereerste hit in Nederland.
1: Sorry.
0: Nee, ga je gang. Ja. Zat iemand tussendoor?
1: Doorbraak van ABBA was natuurlijk heel groot met Waterloo. Maar daarvoor hadden ze al een klein hitje.
0: Ja.
1: En die kennen we natuurlijk ook allemaal. Uiteindelijk kennen we het hele repertoire als Guilty Pleasure van ABBA. Want dat mocht vroeger natuurlijk niet goed gevonden worden.
0: Nee.
1: De eerste was Ring Ring.
0: Ja, Ring Ring. 400 miljoen verkochte albums. Dat is toch niet te geloven?
1: Ja.
0: Moeten we ze nog een keer opnoemen voor de mensen?
1: Nee,
0: voor de
1: jeugd.
0: Agneta.
1: Agneta, Björn.
0: Veldskuk. Björn
1: Ulva.
0: Ja. Benny Andersen.
1: Ook dacht Olink.
0: Nee, Andersen.
1: Andersen, oké.
0: Ja. Hans, zij heeft een broer, die heet Hans Andersen.
1: Ah.
0: En dan hebben we nog Annefried Lyngstad.
1: Die heb ik een keer ontmoet.
0: Annefried?
1: Annefried heb ik een keer de hand
0: mogen schudden. Was het Annefried met of zonder?
1: Nee, zonder. Dat was
0: mayo,
1: nee, er zat alleen tomatenketje bij.
0: Oh ja, leuk.
1: Geen met.

0: kwam hem in 1988. En toen werd het de hele tijd stil eigenlijk. En,
1: jammer.
0: You're the One, dat is waar we gaan naar luisteren. Dat brak door in 1995 pas. Hè. Ja. Dus dat was toch al even meer dan een hele tijd na haar eerste debuut. Tracy Chapman, onthoud die naam.
1: Herkenbare stem ook.
0: Ja, fantastisch toch?
1: Ja.
0: The Devil Made Me Do It, The Earring.
1: Ja, het is mij nooit gelukt, maar waarschijnlijk de heren van de Golden Earring wel.
0: Ja.
1: De devil, ik heb daar moeite mee.
0: Ja, ja.
1: Als je zegt dat de devil er is, dan zou dat ook een beetje inhouden dat het ook een god is. Maar dus beide heb ik er niet zoveel mee. Dus.

0: En dan zie ik
1: Thunder, Thunder Makes Me Do It. Het heeft ook te maken met de Crossroads, hè?
0: Ja. En Crossroads. Weet je, daar komen we vanzelf. Oh nee, die hebben omgedraaid. Ja, nee, ja. Ik wou zeggen, dan komen we straks bij Garth Brooks. Mm-hmm. Maar Hans de Boy, daar krijgen we nu thuis ben een van zijn allerleukste platen. Dat vind ik echt geweldig. Net zoals Annabel.
1: Ja.
0: Het wordt niet zonder jou, maar thuis ben is zo leuk. Ja. Hans de Boy, die heb ik een paar keer gezien dat er bij de Tros-truc. Toen de Tros nog het land inging om de fans te bedienen. En dan kwam Hans de Boy. En dan waren er een hoop gillende huisvrouwen, jongen. Oh, wat was die man populair. Mm-hmm. En die heeft dan toch een beetje te veel gewoekerd met zijn talent.
1: Ja.
0: Mag ik dat zeggen?
1: Ja, dat,
0: ja,
1: zeker,
0: dat mag ik zeggen.
1: Zeker.
0: Ja. Dus die was echt een ster zonder een ster zelf te willen zijn.
1: Mm-hmm.
0: En hier is

0: Ben.
1: Ja, thuis ben. Maar ik wou nog iets. Het werd herschreven door Herman Pieter de Boer, hè, de tekst uiteindelijk. Ja. En ja, ik moet toch nog een keer zeggen. Let op de mond, Monika. Weet je, vrouw is die, denk ik.
0: Nee, ophouden.
1: Ja.
0: Wie heeft hem mondharmonica leren spelen?
1: Nee, hij speelt het zelf niet. Nee, het is toets op de achtergrond. Ja, misschien niet, misschien wel, je weet het nooit. Hij
0: zal
1: is thuis
0: toets,
1: of hij is er niet.
0: Zal Toets Tielemans niet zijn?
1: Hij is thuis of hij bent niet thuis, hè? Daar komt hij, hoor.

0: Ja, een geweldige plaat vind ik.
1: Dus, zeker, zeker.
0: Mag Hans de Boy graag horen. Maar dat is helemaal aan haar gewal geraakt. Hij kreeg toch op een gegeven moment toch nog weer van een geldschieter de mogelijkheid om een plaat te maken. Mm-hmm. En daar is toen nog vrij veel toeters en bellen op en lawaai voor gemaakt. En, het is een stille dood gestorven. Ja, om het dan maar eens even heel plastisch te zeggen.
1: Robert Palmer.
0: Ja.
1: Robert Palmer, best of both worlds. Ja. En Palmer werd beroemd in de jaren 80 met hits als Addicted to Love en Simply Irresistible.
0: Ik ben een enorme fan van Robert Palmer door zijn achtergrondkoor dames.
1: Ja, hij was lid van de supergroep Power Station. Hè? Met leden, daar zat een leden in van Duran.
0: Duran?
1: Ja.
0: Wist ik niet.

0: En daar, dat gaan we dan doen.
1: Ja.
0: Ik heb het al.
1: Het was een bijzondere uitzending deze keer.
0: Een hele bijzondere uitzending. Ja. Ik denk dat, dat ik donderdag.
1: Dat die beter is. Dat denk ik wel. Donderdag is die zeker beter. Ja, want dan is het geen bevrijdingsdag meer.
0: Gaan we nog wat herstelwerkzaamheden plegen?
1: Hoe heette die man ook? Dat was zo'n omroeper die al. Nee, dat is zo'n man die in de televisie die het idee hadden. En dan is het wel wat wij eigenlijk denken. En, maar goed, ik kom hierop en het maakt toch niet meer uit. Donderdag is alles beter.
0: Ja, donderdag moet jij eens opletten.
1: Ja.
0: Dan gaan we.
1: Gaan we vlammen?
0: Gaan we misschien wel live?
1: Ja, denk ik wel. Want dit kan je niet uitzenden hoor. Dit is echt,
0: we zullen deze. Ik neem hier geen verantwoordelijkheid
1: nee,
0: op.
1: Ik ook
0: oh, deze
1: niet,
0: dit is een ja. Verantwoordvrije.
1: Ja, ik zou zeggen.
0: De groeten allemaal.
1: Allemaal. Beter worden natuurlijk. Hè?
0: Waarschijnlijk tot volgende week.
1: Maar
0: dat leg ik nog volledig in het midden.
1: Ja. Ja.
0: En. Ik hoop dat, dat iedereen zeker. Snel beter wordt.
1: Ja.
0: En tot binnenkort.
1: Ja. Ja, vind ik ook hoor.
0: Sterkte. Doei.
2: Hier Radio Oranje.

0: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen losgeld, anders dreigt de groep de data te publiceren. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De periode in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet, zoals gebruikelijk, via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram.

0: Graham. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Oosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en de middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Zweden richt een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst op. De dienst moet vanaf begin volgend jaar operationeel zijn en gaat deels taken overnemen van de militaire inlichtingendienst. Volgens de Zweedse regering is een sterke informatiepositie cruciaal door de oorlog in Oekraïne. De dienst, UND, gaat samenwerken met de Veiligheidsdienst en het leger. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare

0: merkbare incidenten, daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren.

0: Dan staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenonderzoek.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Bad.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die...
1: Modern?
2: Tonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is?
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Het weer dan, er staat een matige noordoost.

Het volgende verzoekje is aangevraagd door de heer Klos Hidi. En die ligt op GG358. Voor hem gaan we draaien Marco Bossato met De Waarheid.

En dan gaan we verder met een verzoekje aangevraagd door Sylvia Tsjechtsdagneska. En die ligt op G356. Voor haar gaan we draaien Europe met The Final Countdown.

En dan gaan we naar de Simple Minds met Don't You Forget About Me. En dat is aangevraagd door Jeffrey Robots van afdeling GG 347.

0: En dan hebben we nog een verzoekje van de heer Balk van afdeling GG354. Barry White met Let the Music Play.
1: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she's at home.

Ja, we zijn aan het eind gekomen aan onze verzoekjes. En we gaan op naar de tweede uur. En daar hebben we nog wel even tijd om op te vullen. En we gaan daarvoor draaien, Marty, met Bossa Nova, Cha-Cha-Cha.

0: Terug naar het nieuws van 9 uur. Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achterop een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25ste studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: We hebben straks wat cabaret met omlijst met Nederlands product. Ja, en hebben we een raadselmannetje vandaag?
1: Nou, hij heeft zich nog niet gemeld.
0: Dus nee, nou ja, een vrije dag. Hè.
1: Anders hebben we wel cabaret.
0: Goed. En het laatste half uurtje hebben we tijd voor de muzikanten en de artiesten vanavond. Het cocktailtrio, daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga die muziek draaien.
0: Goed, maar zover is het nog lang niet.
1: Nee, we gaan eens muziek maken.
0: Ja, we beginnen met Spooky and Sue met Swinging on a Star. En daarna Bertus Big Band met Sway.

0: Cabaret Festival.
1: En vandaag heb ik gekozen voor De Cup van Ton van Duinhoven. Voor onze Rotterdamse vrienden natuurlijk.
2: Mijn naam is Kruiswijk. Als Feyenoord personeel zijnde moeten wij ervoor zorgen dat de Kuip de piek fijn bijleggen voor woensdag. Nou, ze moeten niet kennen zeggen, wat een kalerenzooi is dat daar in Rotterdam. Ja, want dan zouden ze natuurlijk kunnen zeggen dat wij onze plicht verzaken. Hè? Omdat het niet Feyenoord is die voor de Cup komt spelen, maar omdat het een ander is. Hè? Dan krijg je dat weer. Dus daarom hebben het bestuur ook tegen ons gezegd, hè, zorg dat de boel piekfijn voor elkaar is, want anders krijgen we weer allemaal de gekanker van die Amsterdammers. Hè. Toch als zo'n persoon is. Ja, als ik zo bezig ben, Jero in de Kuip, dan moet ik toch onwillekeurig denken aan die laatste ontmoetingen tussen Feyenoord en Ajax. Vreselijke avond is dat voor mij geweest. 5-1. Ja, ik kan wel zeggen, toen het afgelopen was, toen dacht ik bij mij, ik schaamt me eigen dat ik Feyenoord supporter ben, weet je wel. Komt natuurlijk allemaal door dat bestuur, hè, met dat rotbeleid, hè. Enfin, laat ik mij maar niet kwaad maken, ze zijn nou allemaal van alles aan het kopen. Zullen we ze volgend seizoen wel eens een poepje laten ruiken? Ja, weet je nooit. Misschien zit volgend jaar Ajax wel in de rats met D. Je kent toch? Afijn, maar daar gaat het nou niet om. Woensdag komt hier ook dus Ajax tegen de Italianen. Italiaan is sluw. Met al die espressobars. Nou, die weten wel raad mee. Hè? Die kennen er een houtje van. Ja, ik wil niet zeggen dat ik hoop dat ze winnen. De Italiaan. Maar dat wil ik niet zeggen. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik hoop natuurlijk dat... ik krijg het bijna niet uit mijn bek, maar dat Ajax wint. Hè. Je bent toch Hollander? Ja. Nee. Ja, je bent toch Hollander, dus ik hoop dat... Enfin, maar we moeten toch uitkijken, hoor. Italiaan is link. Ik laat ze eigen niet gauw bedwingen. Zijn messentrekkers. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Hè, ja, ze komen hier hero met messen de veld op. Daar zijn ze veel te uitgekookt voor. Trouwens, wij moeten erop toezien dat dat ook niet gebeurt. Hè? Maar ja, die jongens willen die cent ook verdienen. Dat is een mooie app hoor. Hey, kun je zo 5 caravans verkopen. Het lijkt het anders wel... Of Ajax hier ook thuis speelt in de Kuip. Hè? Eerst tegen Excelsior, toen Feyenoord, toen voor de beker. Tegen de Haag. En nou weer tegen de Italiaan dan. Hè? Krijgt er wel het nona van. Hè? Spelen mooi hoor, daar niet van. Maar ik had toch liever dat... Maar één ding is zeker. Ze kunnen mij niet verplichten om te kijken. Woensdag. Nee. Ze kunnen tegen mij zeggen, Kruiswijk, zorg dat de paaltjes recht staan, lijntjes wit, de karretjes goed worden afgescheurd. Daar word ik voor betaald. Maar ik word er niet voor betaald om te kijken. Nee, ik hoef niet te kijken. Ik kan er zomaar mijn reet naartoe gaan staan. Als ik dat wil, kan ik gewoon niet kijken. Nou ja, ik zal misschien af en toe wel even kijken. Maar ja, als ze winnen, Ajax, dan merk ik dat zo ook wel. Dus waarom zou ik dan kijken niet? Maar goed, dan moeten ze toch eerst nog eventjes de Wereldcup gaan halen, hè? Ja. En dan moeten ze nog maar eens even bij mij terugkomen, weet je wel. Want de Wereldcup, dat is er toch maar één die dat gehaald heeft, hè? Ja, zo is dat toch?
3: Muziek.

0: Ja, ja, mooi. Die Tom van Duinhoven.
1: Superpost Krooswijk, ja.
0: Ja, ja. Nou, we gaan verder met Gerard Joling met Los met z'n allen. En John de Bever met Deze met Creep.

En dat was Jan Brouwe met Kriep. We gaan verder met Johnny Verwij met Blue Spanish Eyes. En daarna Mike van der Linden met Dat is pas geluk.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is het cocktailtrio. In 1951 vormde Ad van de Gijn op de piano met Tony Moore gitaar en Karel Alberts contrabas het cocktailtrio. Het Vlooie Circus werd een hit in 1965. Andere succesvolle nummers zijn Kangeroe, Eiland, Watje Vier, Leven de Man die Beren Vond, Kadawaska, Grote Beer, De Hedelwereld Alleen van Ons, een cover van Chuck Berry's compositie No Particular Place to Go, en Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? André Meurs is de schrijver van diverse liedjes van het cocktailtrio. In 1966 haalden ze de hitlijsten met Juanita Banana van The Pills. We gaan luisteren naar het Vlooie Circus, Alioep en Honky Tonk.
0: De artiest van de avond.
2: Hoogkeert het publiek. Wij presenteren.

van gewicht. Gaat met alle vijf zijn ogen dicht. En dan nu, tot besluit, springt hij niet meer voor, maar achteruit. Kijk, daar gaat hij alweer, op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh hij haalt het niet meer.

fluistert zacht, het zwingt zo reuze fijn. En onverstoord speelt hij maar voort met een lach op zijn gezicht. En de buren denken diep ontroerd, er wordt iets moois verricht.

0: De artiest van de avond.
1: En het zijn artiesten, want het is het Cocktail Trio. Andere populaire titels uit de jaren 60 van de vorige eeuw waren nog Kangaroo Eiland en Liwang Taifu. Het slotgedeelte van Vlooien Circus, die zien we nooit meer terug, werd in de jaren 80 en 90 gebruikt door het consumentenprogramma Kieskeurig, als het in het item Wrak van de Week een afgekeurde auto vernietigd werd. Ook maakte het Cocktail Trio regelmatig reclamespotjes, zoals voor de SRV met het motto Levende Man van het SRV. En voor Damchips met de motto Het zakje met een rode ruit. We gaan luisteren naar Kangaroo Eiland en Grote Beer.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is het cocktailtrio nog steeds. In 1979 moest Ast van der Gijn vanwege stembandkanker een aantal optredens laten schieten. Dat betekende een breuk met de twee andere leden. Henny Langeveld nam zijn plaats in. In 1982 probeerde Ast van der Gijn vergeefs via de rechter de naam cocktailtrio op te eisen. Hij werd in het ongelijk gesteld, maar door het overlijden van Tony Moore in 1985 viel het resterende trio snel uiteen. Later trad de herstelde van Ast van der Gijn nog enkele malen met het cocktailtrio-programma op, totdat hij op zijn 90ste verjaardag uiteindelijk definitief stopte. Hij overleed ruim 2 jaar later op 92-jarige leeftijd. We gaan nog luisteren naar Badje 4. En de oude Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En Mijn boemerang.
0: De artiest van de avond.
2: Weet je de man die bier het van? Van je hippe de biep? Hey!

0: O machtige hoofdman, wij grote moeilijkheden hebben met uw eigen zoon Balletje.
1: Mijn zoon Balletje, wat hij gedaan hebben.
0: En niet overweg kunnen met belangrijkste wapen van ons volk, de boemerang. En u weten, boemerang weggooien, boemerang terugkomen.
1: Ja?
0: Maar niet

0: Nou, dat is lekker. Zit ik in mijn eentje op een rots in de woestijn, met alleen een boemerang in mijn hand. En zelfs die komt niet bij me terug als ik hem weggooi. Hé, hey, daar is een kangoeroe. Nog één keer proberen. Precies achter zijn linkeroor. Langzaam achterwaarts. En...
1: als jij met dat ding naar me gooit, stop ik je in de zak.

0: Ik ben de plaatselijke toverdokter. Nou, noem me maar Blauwzuur Ben. Wat kan ik voor je doen, bolletje?
1: Mijn boemerang nooit komt terug.
0: Je boemerang nooit komt terug? Dat is geen boemerang. Dat is een mezjokkende banaan.

0: Nou, bolletje, maak je maar niet meer dan zappel. Ome Benny kent het kunst. Kijk, wil men zijn boemerang terug laten komen, dan zal men hem toch eerst van zich vandaan moeten werpen.
1: Oh ja, daar heb ik nooit aan gedacht. Meteen proberen. Oh, wat zal mijn vader blij zijn.

0: net wat je zegt. Wat zal jouw vader blij wezen?
1: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
2: En dan hoop ik dat u toch lekker weer thuis bent hoor. Dan kunt u altijd nog ons ziekenomroeper luisteren met www.flevoziekenomroep.nl.
3: Goed, dat is zo. Goed, we hebben nog zometeen een toetje.
2: Ja, ik heb er nog eentje, dus ja, het is wel, zou je dat tegenwoordig nog kunnen maken? Plaatjes met Lee Wang Haifu en weet
3: nee,
2: ik veel.
3: Nee, er zijn tegenwoordig plaatjes bij die
2: eigenlijk niet meer kunnen.
3: Op de grens zitten.
2: Ja, maar goed, daar werd vroeger niet zo naar gekeken, hè?
3: Nee.
2: Ja, nee, ik heb er inderdaad nog één. Een nacht en een gracht.
3: Precies, daar gaan we naar luisteren.
2: Mijn naam is Truus.
3: En ik ben Jan. Wij wensen u voor straks.
2: Welterusten.
3: En vanmorgen.
2: Met een beetje gezonder op.
3: En 's avonds zijn wij weer terug.
2: Met een muzikaal bloemetje.
3: En 's middags.
2: En 's middags hebben we dan. Niet 's middags. Na ons muzikaal bloemetje morgenochtend. De herhaling komt het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
4: En dat meisje, dat ben jij. Soms valt er wel eens regen. Dat heeft op ons geen vat. Het liefdesvuur blijft branden, al zijn de jassen nat. We lopen door de straten, de tijd is aan ons twee. We zijn toch zo gelukkig.

0: app. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikkie uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt.
2: Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4 uur 's middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit. Bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. 2 politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en 1 burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS 6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt-het-vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS 6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
3: Flevo, zie ik omroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Bel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevozieken-omroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt.